0: Oscar met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jessegus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag, Yom Kippur, 2 weken geleden hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, zou het voor senioren mogelijk moeten worden om een huisdier mee te nemen naar hun zorginstelling. 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen daarvoor met een wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Ze hopen 1 paar miljoen los te peuteren voor een proef hiermee. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan de perrons en aan beveiligingssystemen. Mensen die toch naar Amsterdam Centraal moeten, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er ook nog minder treinen naar het station. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En treinreizigers die vandaag naar Amsterdam gaan, moeten even opletten, want er rijden de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden. Mensen die in het centrum van Amsterdam moeten zijn, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er minder treinen rondom Amsterdam. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden.

0: het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. 1 graad of 20.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerber can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
16: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Veronica.
2: Wat een goede nummers, man. Nee, niet te geloven, man.
1: Radio Veronica.
3: Ah, ik ben er heel blij mee.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Lievabed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Erg is trakteert.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik naar.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste drukte maken.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. En de burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. Het Veronica Weer van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
25: Keukenkopers, opgelet! Nu
26: big deals bij Keukenconcurrent.
25: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
28: What a walk! And here you are!
27: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
29: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
30: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
31: Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
32: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
33: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
34: De Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteert.
35: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
36: Premier Padel in Rotterdam.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa.

0: Sisters, 100%. Are we human? Nou, dat zeg ik hardop, hè. Or are we dancers? Are we human or are we dancers? Or are we just both? The Killers hier bij Veronica.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Ah, een hele goede morgen. Het is zaterdag 3 oktober. Ik moet er even een beetje extra van slikken als ik het zeg. Oktober. Hoe in hemelsnaam zijn we weer beland in oktober? Het voelt nog steeds gewoon zomer. En zo zie ik er ook elke dag uit. Elke dag denk ik weer, nou, zal ik weer een korte broek aan doen? Nou, ik ben benieuwd. Ik ben wel een herfstmeisje. Wat mij betreft mag het oktober, het herfstgevoel, wel echt komen. Het is dus 3 oktober. Het is 6:12. Een hele goede morgen. Wat gezellig dat je aansluit bij de leukste club van de radio. Samen starten we jouw zaterdagochtend hier bij Veronica. En ik ga er niet om liegen. Mijn ochtend begon wat rommelig. Ik denk dat je het wel herkent. Je gaat een weekendje weg of je gaat een nachtje uit logeren. En je weet al voordat je die kant op gaat, ik ga iets vergeten. 100%. Dat gebeurt altijd. En ja hoor, ik ben dus vanochtend iets vergeten. Daar kwam ik achter. Nu de vraag aan jou. Wat je erger zou vinden. Vind jij het erger om je tandenborstel te vergeten? Of schoon ondergoed? Je tandenborstel of schoon ondergoed? Nou, één daarvan ben ik dus vergeten. Welke dat is, dat ga ik je zo vertellen. Maar eerst natuurlijk de beste muziek aller tijden. Het volgende uur heb ik een heel bijzonder plaatje. Daar kijk ik nu al naar uit om voor je te draaien.

You Feel the Magic, Michael McDonald en Sweet Freedom. Ik vroeg je net, van wat vind je erger? Als je je tandenborstel vergeet als je een weekendje weg bent of schoon ondergoed? Nicolette zegt, ja, ik kan echt niet zonder schoon ondergoed. Dus ik vind dat erger als ik dat zou vergeten. Marjolein zegt ook, ze vergeet als je een weekendje weg bent of schoon ondergoed. Nicolette zegt, ja, ik kan echt niet zonder schoon ondergoed. Dus ik vind dat erger als ik dat zou vergeten.

0: nieuwjaar zegt al wat lekker wakker worden. Met New Gold Dream en de Simple Minds. Ja, gewoon even een lekker cadeautje op de zaterdagochtend. Als je fan bent trouwens van de Simple Minds, hoef je niet heel lang te wachten. In het nieuwjaar komen ze met een nieuw album en 30 april staan ze gewoon in de Ziggo Dome. En dan nemen ze ook even Level 42 mee. Simple Minds en New Gold Dream dus. Ja, en die New Gold Dream, die kan zomaar voor jou zijn. Ik laat je zo de fluisteraar horen. Onze mystery BN'er die je join the club fluistert. Wat echt super lastig is, want je stem vervormt gewoon op het moment dat je fluistert. Dus wie is het toch? Heel Nederland heeft geen idee. En dat brengt ons ook bij een gigantische jackpot van 12.200 euro. En niet te vergeten, niet onbelangrijk, een jaar lang gratis energie dankzij onze vrienden van Energiekiezer. Maar ja, dan moet je dus wel even weten wie dit is.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, ik heb een idee, maar geen idee eigenlijk. Het kan iedereen zijn wat mij betreft. Maandag spelen we weer verder voor die mooie jackpot bij Ekdom in de morgen. Maar misschien ben jij in alle vroegte enorm scherp en denk jij nu te weten. App fluisteraar naar de Radio Veronica app en misschien bellen we jou maandag wel.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met
3: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Veronica weerbericht.
13: Goedemorgen. Op sommige plekken kan het mistig zijn, maar er is zeker ruimte voor de zon. Het is wel fris deze ochtend, zo rond de 13 graden. En vanmiddag wordt het ietsjes warmer. Lekker hoor, 19 tot 21 graden. En jawel, die zon blijft schijnen.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van de Bonanza.
16: Met Rob en Carolien.
14: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
15: En nu,
14: Lisanne Bronckhorst.
15: Met de beste muziek aller tijden.

Als dit zo goed voelt, moet je niet stoppen. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Je hebt van die ochtenden waarop je wakker wordt en denkt... ja, vandaag gewoon niet. Laten we dit vandaag gewoon niet doen. Nog 5 minuten. Dan nog 5 minuten. En voor je het weet ben je met jezelf in onderhandeling. Sorry hoor. Ik krijg een testalarm binnen ondertussen. Wat de F? Zo. Jeetje. Oké, ik ben BHV'er. Ik krijg geen testalarm binnen. Dat hoorde je er tussendoor. Nou ja, ik sta op scherp. Ik hoop jij ook. Want het is wel een beetje de plaat die ervoor zorgt dat je echt alles aan kan. Maakt niet uit waar je naartoe moet, wat je moet doen. You've got this. You've got the eye of the tiger. Goedemorgen, jouw zaterdagochtend en Survivor.

Mayfield. Ik vind het zo lief dat mensen zo bezorgd zijn. Ik was net helemaal met muziek, Eye of the Tiger. En toen ging er een piepje af. En toen dacht ik, hé, zit dat bij mij in de studio's? Ik kijk naar mijn telefoon. Dat is een testalarm. Ik ben sinds kort BHV'er. En dan blijkbaar willen ze weten wie er allemaal in een pand is. Joop die zegt, is het zeker weten een test? Het is zeker weten een test. Dus alles is goed. Yvette die leeft helemaal met me mee. Maar misschien ook omdat ze het zelf letterlijk meemaakt. Ze zegt, ja, ik heb een lekkage in de verwarming. Dus vanaf 3 uur 's ochtends is dat ding aan het piepen. Dat wil je niet weten. En dat kan pas maandag gemaand worden. Oh, succes Yvette.

lekker gefascineerd blijven. Ik weet nog zo goed, dat was 2020, toen werd deze plaat ook vaak gedraaid. En toen maakte ze er een beetje een grapje man van met Vaccination. Ja, dat is natuurlijk zo blijven hangen in de tijd van onzekerheid, verwarringen, van corona. Maar ik ben blij dat dat er helemaal uit is en dat we daar niet meer over na hoeven te denken. Zo direct iets naar achter. Ik ga een plaatje draaien. Jongens, daarvoor wil je blijven hangen. Echt een heel mooi emotioneel plaatje. Ik heb hem nog nooit eerder op de radio gedraaid. En daar ga ik zoveel verschil in maken. En deze

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
17: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Oh.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Hey, lampje hangen.
2: Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten.
25: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
29: Het eten is klaar, aan tafel.
30: Zo, dat ziet er lekker uit.
31: Ja, uit een broodje.
32: Een broodje, hè?
33: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
34: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
35: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
36: Honda, the power of dreams.
37: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
38: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
39: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Speel mee met de Fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op 12.200 euro.

0: Taylor Swift bij Veronica en Anti-Hero.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Een hele goede morgen mocht je het intunen. Het is zaterdag 3 oktober en 11 over 8. Ik ben tot 10 uur bij je. Gezellig, de beste muziek aller tijden. Hetgeen wat je sowieso altijd lekker hoort bij Veronica. En mijn

0: goedemorgen wensen. Mensen die foto's sturen van hun eten, altijd welkom. Mensen die een vraag hebben, een muziekverzoekje. Maar ook heel veel mensen die appen fluisteraar. En dat is maar goed ook, want de jackpot had op 12.200 euro. En een 1 jaar gratis energie van energiekiezer. Dus ik zou inderdaad gewoon fluisteraar appen. Wie weet word jij maandag wel gebeld. En dan win je die jackpot. Taylor Swift rijd ik net. Wil ik het nog heel even met je over hebben. Want zij sleepte vorige week in de wacht heel veel mooie prijzen bij de MTV de Music Video Awards. Zij is de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de VMA's. Ook won ze video van het jaar. En dat vind ik toch wel echt even mooi om even bij stil te staan. Want die prijs wilden ze opdragen aan een parel. Luister zelf maar.
1: Yeah, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton. Every single song that she wrote, her storytelling was so vivid and so rich. It was like listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time.
0: Yeah. The best showgirl around. Met de mooiste video's. Ik vond het mooie woorden van Taylor Swift heel erg humble. En natuurlijk, we love Dolly. Dus je kan nooit genoeg appreciation hebben voor die dame. Zeker niet. Jouw zaterdagochtend, de Technotronic hoor je zo. Ella Langley ook en Choosing Texas. Oeh. En deze, U2. Even better than the real thing.

0: Texas.
1: Jongens, nog 83 dagen tot kerst. Sorry, ik weet niet of iemand het heeft opgezocht op Google. Maar dan vraag je kerst en dan zie je meteen nog 83 dagen. Ja, ik geef het een week en dan stapt Mariah Carey waarschijnlijk in haar kerstpakje om de wereld weer. Ja, eigenlijk welkom te heten voor kerst. Dat doet ze elk jaar weer. Want die plaat, All I Want For Christmas, doet het nog steeds zo goed. Ik weet zeker dat Mariah Carey daar nog heel leuk van op vakantie kan. Mooie meerdere auto's kan kopen en in een mansion kan wonen. Alleen door All I Want For Christmas. Maar misschien is Mariah er helemaal niet zo mee bezig. Want misschien moet ze nog een beetje op adem komen. Ze is namelijk van de troon gestoten door, jawel, de vrouw die je net hoorde, Ella Langley. Ze staat namelijk 23 weken al op 1 met Choosing Texas. En daarmee heeft ze dus gewoon bye-bye gezegd tegen Mariah Carey en All I Want For Christmas. Ja, nou, dus misschien duurt die omarming met kerst toch iets langer. Dan ook de vraag natuurlijk een beetje tegen Mariah Carey en All I Want For Christmas. Ja, nou, dus misschien duurt die omarming met kerst toch iets langer. Dan ook de vraag natuurlijk een beetje.

Lekker je voet op dat gaspedaal. Pump up the jam. Cecile zegt, je moet het zeker omarmen. Leuk juist al die kerstplaten. Frank die zegt, ja, vanaf oktober kerstplaten, dan mag dat helemaal prima. Joost denkt er iets anders over. Hij zegt, vanaf 6 december. Goos die is een beetje in de middenweg, namelijk ergens midden in december. Abanon doet met uitroeptekens en met hoofdletter absoluut pas na Sinterklaas. Dus dit is vloeken in de kerk. Geen kerstmuziek op de radio. Pas in december. Of oktober. Of november. Geintje natuurlijk.

0: De Steve Miller Band. En Fly Like an Eagle. En ik moet zo lachen om alle reacties. Ja, je hebt mensen die er heel blij mee zijn. Mensen die appen. Oh nee, wat doe je nou? Zet je de Mariah Carey af? Nee, die hadden er helemaal zin in. En ik zie ook heel veel mensen die appen die zeggen... Oh, ik was bijna weg, lief. Dat was net iets te lang Mariah Carey. Ook mijn vriend apps vind ik altijd zo mooi. Die luistert ook heel braaf mee. Hey Yannick, superleuk dat je er ook bent. Hij zegt, ja, jij doet wel net alsof je het een geintje vindt. Maar ik weet stiekem dat jij gek bent van kerst... en dat je hem eigenlijk had willen draaien. Dat klopt, maar ik hou me in. Ik hou me in voor de goede orde. Zo direct na wat reclame en het weer... heb ik ook een plaatje voor je klaarstaan. Ik heb dat nog nooit eerder gehoord. Tot deze week. En ik ga het zo voor je draaien. En ik heb daar heel veel zin in. En ik denk jij ook.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: jarig is, trakteert.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Veronica weerbericht.
7: Goedemorgen. Op sommige plekken kan het nog een beetje mistig zijn, maar er is zeker ruimte voor de zon. Het is wel fris deze ochtend, rond de 13 graden. En vanmiddag wordt het iets warmer, 19 tot 21 graden. En goed nieuws, dat zonnetje, dat blijft schijnen.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
9: En nu,
8: Lisanne Bronckhorst.
9: Met

Source in Candy Staten en You Got the Love. Een goede ochtend. Het is 9:10 hier bij Veronica. En ik wil gewoon graag echt even je aandacht. En ik weet niet waarom, maar ik merk dat mijn hart in één keer sneller gaat. Het doet me toch meer dan ik en toch stiekem had verwacht, denk ik. Gerard die speelde afgelopen donderdag, draaide hij een prachtig nummer bij Echo in de Morgen. Hij draaide dit speciaal voor de overleden Paulien Cornelissen. Misschien heb je haar wel eens in het theater gezien. Heb je een van haar columns gelezen? Of ken je haar van De Slimste Mens? Maar Gerard bracht, zoals Gerard dat heel goed kan, een ode aan Paulien. En dat deed hij met muziek, uiteraard. Met een wat verstopt pareltje van de Beatles. En dat nummer, dat kwam zo bij mij binnen. Het voelde echt als een warme deken wat over me heen kwam. Ik voelde me gedragen en tegelijkertijd voelde ik me intens verdrietig. En ik ken Paulien persoonlijk helemaal niet. Maar door alles over haar te horen, door de muziek te horen, dat kwam gewoon ontzettend binnen. Het is alsof die 2 minuten de hele essentie van het leven had. Het gaat over Norwegian Wood, This Bird Has Flown. En het raakte. Het raakte me toen en het raakt me nu ook. En ik wil het gewoon eigenlijk heel erg speciaal voor Paulien draaien, voor haar familie en vrienden, maar ook speciaal voor jou. Voor iedereen die het nodig heeft en die het gewoon heel erg mooi vindt, wil ik het graag laten horen. The Beatles. Met Norwegian Wood. This Bird Has Flown.

Norwegian Wood en This Bird Has Flown, The Beatles. Daar is radio ook natuurlijk voor, hè, om even stil te staan bij de mooie dingen. Om muziek te delen, liefde te delen en ook gewoon je gevoel.

0: Jamiroquai. En Virtual Insanity. Ja, de benzineprijzen zijn niet te betalen. Vanochtend nog even getankt. Ouch voor mijn portemonnee. Maar goud is niet heel veel goedkoper. Voor 1 gram goud betaal je op dit moment 118 euro. Dus, ja, we gaan zo wat goud zoeken bij Veronica. Mocht je nog wat oude gouden sieraden zonder emotionele waarde hebben, dan ja, ik bedoel, nou, misschien handig om toch in te zetten. Na 9e, het Kill Your Darlings momentje met dus een gouden randje. Jij bent zo de baas. Jij bepaalt welke gouden plaat er gekild wordt. En deze hoor je ook over 10 minuutjes.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
9: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui.
19: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
22: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
25: Premier Padel in Rotterdam.

0: plus.nl. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op 12.200 euro.

0: Ja, the devil made me do it, zou ik ook zeggen. Golden Earring hier bij Veronica. 8:12. Het is de hoogste tijd van Golden Earring naar een ander golden moment te gaan.
1: Kill. Kill your darlings.
0: Het Kill Your Darlings momentje, waarbij ik twee golden plaatjes heb klaarstaan. En ik breng je even terug, ik neem je eigenlijk even mee in de 25 films van, jawel, James Bond. Hij heeft ons zo ontzettend getrakteerd op memorabele muziek. Ik moet zeggen, wat mij heel erg is bijgebleven, kom uit 1994, maar dat is toch Billie Eilish. No Time to Die. Ik vond dat zo, ja, weet niet, omdat ze ook zo jong was of zo. Ik vond dat zo raken. Maar er is natuurlijk zo ontzettend veel goede James Bond muziek gemaakt. En dan vandaag de moeilijke keuze die ik helemaal laat bij jou. Welk van deze 007 plaatjes kill jij zo? Twee Veronica Parels nemen het altijd rond de klok van 9:15 op tegen elkaar. Om toch een beetje het uit te vechten. Het is de battle van muziek. En jij mag helemaal zeggen welke plaat er gekild wordt. Dus zorg ervoor dat je telefoon bij de hand hebt. App het even door of stuur een spraakmemo als je aan het rijden bent. Laat vooral even weten welke plaat we lekker mogen afschieten. Schieten we vandaag Tina Turner af?
2: Golden.
0: Wat een vibeje dit, hè?

1964. Pretty girl, beware of this heart of gold. Een van de eerste films. This heart is cold. Oh, wat een moeilijke keuze vandaag. En die is helemaal aan jou. Laat maar even weten. Golden Eye killen deze dag van Tina Turner. Of Goldfinger van Shirley Bassey. En dat mag even door.

0: Kid Rock. En All Summer Long bij Veronica.
1: Kill. Kill your darlings.
0: En dan is het moment dat jij de keuze mag maken. Jij vertegenwoordigt eigenlijk een hele groep. Iedereen luistert naar Veronica. Het is heel belangrijk dat je altijd meestemt. Want ik hou ze altijd met potlood hierbij. Op mijn papiertje. En het is vandaag een hele spannende geworden. Dat kan ik je wel vast vertellen. Vandaag was het thema James Bond. En met name Gold. GoldenEye van Tina Turner neemt het op tegen Goldfinger van Shirley Bassey. Ik wil nog heel even benoemen dat James Bond 25 films heeft gemaakt. En waarschijnlijk ook natuurlijk niet ophoudt. Volgens mij zijn ze bezig met een nieuwe James Bond film. Dat is echt, ik denk dat die tot de 50 gaat. Dat is een soort van, ja, tijdloos of zo. Maar dat maakt het precies niet uit. We gaan natuurlijk naar jouw stem. Laten we even horen wat zo al is gestemd. Beginnend bij Bastiaan.
2: Goedemorgen, Richard.
0: Goedemorgen.
2: Ik wil graag Pfizer 2 killen. En ja, lekker naar Tina Turner luisteren.
3: Goedemorgen, Lisanne. Jij mag voor mij stemmen, hoor.
0: Oh.
3: Zeker weten.
4: Nou, Shirley Bassey, Goldfinger.
5: Voor mij geen enkele twijfel, jongens. Sorry voor Tina Turner, maar voor mij mag GoldenEye de prullenbak in. Want die Shirley Bassey is toch net even iets fijner.
0: Het was spannend als
5: ik... De prullenbak in. Want die Shirley Bassey is toch net even iets fijner.

0: of Beth. Het is een beetje wat je hebt natuurlijk als je 's ochtends naast elkaar wakker wordt. Denkt, oh, even lekker een lepper te pakken. Doe maar even niet. The Kiss of Death. Wat een klassieker, wat een parel. Goldfinger van Shirley Bassey. En zo direct hoor je deze knijter. Mike en de Mechanics komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: UB40 met

0: hankook.nl/UB40.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het eten is klaar. Aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met vinden.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Veronica Weerbericht.
6: Goedemorgen. Op sommige plekken kan het nog een beetje mistig zijn, maar dat trekt heel erg snel weg. Er is zeker ruimte ook voor de zon. Iets frisser deze ochtend, 13 graden. En vanmiddag wordt het warmer en ook zonniger, 19 tot 21 graden.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
8: En nu,
7: Lisanne Bronckhorst.

Dit lijkt me toch zo bijzonder dat je samen met je beste maten en je twee zusjes in een band zit. Nou, dat is precies het geval voor George Shepard met zijn twee zusjes. Dus Geronimo hoorde je bij Veronica. Hetgeen wat je toch wel roept als je uit een vliegtuig springt. Of dat je gewoon denkt, oké, ik spring nu in het diepe. Ik kijk wel of ik val en anders sta ik ook gewoon weer op. Zo is het ook, hè? Het gas is altijd half vol. Ja, en bij deze plaat, ik kan het niet loskoppelen van Love Actually, waar Hugh Grant echt met de meest prachtige danspassen van de trap op rijdt. En het mooie is dat hij het echt afschuwelijk

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. En daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Met deze week in de bonus...

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
5: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Premier Padel in Rotterdam.

0: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

0: Video Music Awards. En het was weer hilarisch. Het was mooi. Ze wist niet helemaal goed waar ze de prijs voor kreeg. Want ja, als je Madonna bent, ja, op een gegeven moment hou je het gewoon niet meer bij. Dat interesseert je eigenlijk niet zoveel, weet je wel. Ze moest toch een beetje de hulp inroepen van Charlie XCX. Om haar te aan herinneren waar ze het voor gewonnen had. Maar goed, toch een iconische track ook deze. Express Yourself en daarvoor Hall & Oates en Adult Education. Hey, goedemorgen, welkom. Dit is Radio Veronica, de Grand Prix van Maleisië. De 16e van het seizoen. Eigenlijk is het Bahrein, maar vanwege de onrust in het Midden-Oosten is die verplaatst naar het Sepang-circuit in Maleisië. Zojuist is de kwalificatie begonnen. Morgen is de race.
1: Good fucking morning, you unstoppable badass motherfucker. Rise and fucking shine.
0: En wij gaan ook met de snelheid van het licht door de beste muziek uit de jaren 80. Binnen nu en een paar minuten Ray Parker Jr. met Ghostbusters. Leuke vergeten classic van Phil Lynott komt eraan. En dit is Depeche Mode met People Are People.

0: Ghostbusters Ray Parker Jr. Je moet echt even niet schrikken nu hoor, maar het is alweer 41 jaar geleden dat hij uitkwam. Hallo. Gelukkig voor de fans zijn de laatste twee films, Afterlife uit 21 en Frozen Empire uit 24, ook echt supergoed. Veel originele mensen uit de cast. Echt, ja, ik ben zelf een groot fan van de Ghostbusters films, maar die moet je zeker checken als je ze nog niet gezien hebt. Afterlife 2021 en Frozen Empire uit 24. En ik kreeg ook nog een appje van iemand over die Depeche Mode die ik zojuist draaide. En die zegt, Depeche Mode is opgenomen in GTA 6. Dan weet je zeker dat het tot de top behoort. En dan ook nog op Veronica, dan weet je het 1000% zeker. Zo is het. We draaien hier de beste 80's.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
2: Verschurend vergeten classic.
0: En zo heb ik er nu eentje uit 1987... die, ja, misschien jij ook wel vergeten bent. King's Call is Phil Lynott's eigenlijke tribute naar Elvis Presley. Mark Knopfler van de Dire Straits speelt gitaar. En het is zo'n track die je eigenlijk veel te weinig hoort. Dus ik denk, laten we deze eens even opzetten. King's Call nu bij Radio Veronica.

0: Hey, do you remember life in the 80s? Let's relive it one more time.
1: Radio Veronica.
2: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
1: Veronica.
3: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a walk! And give you a walk!
9: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Shopper

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Veronica Weerbericht.
3: Het is vrij zonnig op de meeste plaatsen, alleen wat sluierwolken. En er is hier en daar nog wel wat mist. Vanmiddag is het ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. In de middag blijft het zo goed als droog. Met wel wat zon- en stapelwolken en 18 tot 21 graden.
4: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu
4: Maurice Verschuren. Met de

0: Geluiden, explosies, lasers. En Michael in zijn spacepak. Wauw. Wat een videoclip ook destijds. Ongelooflijk. Dirty Diana. Met liefde en plezier voor jou gedraaid. In het weekend met de beste 80's. Michael Jackson. Ik kreeg een appje van Edgar. Die zegt: goedemorgen Maurice. Mooie uitzending. Heerlijk die 80's uit de speakers. Ik ben aan de schoonmaak. Met een filmpje erbij. En dan wordt er gestofzuigd door de UV, de robot. En ik zei al tegen Edgard van, bij mij thuis noemen we dat ding, wij geven al die dingen een naam. Bij mij thuis heet de robotstofzuiger Rover. En ik zei, hoe heet hij voor jou? En Edgard zegt, mijn beste vriendin.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The final countdown.
0: Ook een goeie, nou goed. Het is tijd om het mooiste te draaien van de platenspeler. Er wordt iedere week heel netjes bijgehouden wat het meest verkocht wordt op vinyl. En dat gaat echt knijterhard hoor. Michael Jackson, we draaiden hem net. Maar dan van een ander album, Thriller. Dat staat op nummer 5 deze week. Volgens mij zijn er echt bijna geen mensen die dat album nog niet hebben. Maar het wordt dus nog steeds superveel verkocht. Nummer 4 is nieuw in de vinyl 33. Dat is Leon Bridges met Happiness Anytime. Nummer 3 is te gek. Alice in Chains, MTV Unplugged. The 20th Anniversary Re-edition, Reissue. Oh, als mijn dochter dit hoort, ze gaat hem vanmiddag nog kopen. Olivia Dean staat op nummer 2, The Art of Loving. En op nummer 1, het meest verkopende album op vinyl deze week is Nothing But Thieves met hun album Stray Dogs. Nou, morgenavond hebben wij 2 uur lang vinyl. Dat heet namelijk De Platenzaak. Dat wordt gepresenteerd door Wouter van der Goes, die je kent van Wout en Frank. In zijn eigen platenzaak draait hij dan 2 uur lang. Ja, dat zijn de klassiekers, nieuwe dingen, dingen die opnieuw uitkomen. Het is echt een ontzettend leuk programma. Check dat even.
3: 1, 2.
0: En ik breng je alvast een klein beetje in de stemming door deze op te zetten van het album Hits from 40 Years. En dat gaat dan over 1977 tot 2017. Van Foreigner draai ik deze waanzinnige lekkere knijter. I Wanna Know What Love Is.

0: Blondie bij Radio Veronica Rapture. Dit is Radio Veronica. Wij spelen maandag verder met de fluisteraar. De jackpot staat op 12.200 euro. Dat eventueel een nog hoger bedrag. En een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl is de prijs. Als jij wel weet te raden wie er fluistert. Maandag laten we hem weer horen, het fragment. Mocht je hem al gehoord hebben en je hebt een beetje bijgehouden wat de verkeerde antwoorden zijn, en je denkt te weten wie het is, app dan gewoon even het woord fluisteraar. Naar de gratis Radio Veronica app word je teruggebeld door ons. Geef je in de uitzending het goede antwoord. Heb je dus een jaar lang gratis energie van energiekiezer.nl en de jackpot die op dit moment staat op 12.200 euro. En iedere keer als er een fout antwoord wordt gegeven, loopt dat bedrag verder en verder en verder en verder op. Wil je meespelen? App fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Veronica.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Download de app en start met vinden.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. Daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Er zijn problemen met de nieuwste iPhone in Amerika. Sommige klanten kunnen niet bellen of appjes sturen. En dat komt volgens Apple door een bug in het toestel. Ze kunnen naar de winkel om een nieuwe te halen. De telefoon is pas 2 weken uit. Het is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking.
16: Ik heb nog een oude iPhone, maar ik kan ook geen appjes en bellen. Heel vaak niet. Ken je dat? Dit is Radio Veronica. Dit zijn ze, de 3 langste files van dit moment. De A6, Emmeloord, Lelystad voor de Ketelbrug, 25 minuten. A27, Breda-Gorkum voor de Merwedebrug, 27. En de N57, Middelburg-Ouddorp voor Burg-Haamstede, 26 minuten. Dan meldt Flitsmeister 10 snelheidscontroles. Je kan ze allemaal checken in de Flitsmeister-app.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Houdbare Halfvolle Melk voor, wat denk je? maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
24: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
27: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
28: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
29: Speel mee met de Fluisteraar. De

0: ga helemaal uit mijn plaat hier. Lekker dit. Colonel Abrams en Trap.
1: Maurice Verschuren. Action! Met meer muziek dan is toegestaan bij wet. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Makes you
0: wanna go. Brian Adams hoorde je ook nog, een Run To You. En Brian Adams is klaar met zijn nieuwe album. Het gaat heten How's It Going. En het komt uit op 6 november. 12 liedjes staan erop. Allemaal opgenomen tijdens de tour die het afgelopen jaar heeft gedaan. En één nummer is, hij als Canadees, moest het natuurlijk van komen. Een love letter to Canada. To Canada. En ja, goed, dat gaat natuurlijk allemaal over Donald Trump. Die probeert alles te annexeren. En daar is natuurlijk Brian Adams. Daar moest hij een liedje over schrijven. Het komt eraan dus binnenkort het nieuwe album van deze legende. Dit is Radio Veronica, het is 11:15. Over een uurtje is het weer tijd voor Fout van Oud. En aan jou de vraag, heb jij een foute plaat uit de jaren 80 die je graag een keer wil horen op de radio? Ik kan dat voor je regelen. Mij maakt het allemaal niet zo heel veel uit hoe fout het is, hoe erg het is. Als het maar uit de jaren 80 komt en maar een tikkie fout is. Dus heb je er een, geef het door. En je kan het ook heel simpel gewoon inspreken als voice memo. Hè? Gewoon via de Veronica-app. Ik draai zo Yes voor je. Owner of a Lonely Heart.

aantal jaar de zanger is. En hun tour is even uitgesteld vanwege een operatie bij gitarist Steve Howe. De show is verplaatst naar 19 mei. Dan zijn ze in Tivoli, Vredenburg. Owner of a Lonely Heart hier bij Radio Veronica. Komen een paar leuke suggesties binnen voor Fout van Oud. Onder andere van Hans uit Eindhoven. Saskia, die komt bijvoorbeeld met Modern Talking. Daisy komt met een hele leuke suggestie. En ik krijg ook een appje binnen van Tibor. En Saskia, die komt bijvoorbeeld met Modern Talking. Daisy komt met een hele leuke suggestie. En ik krijg ook een appje binnen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd.
2: En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook.
2: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
3: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Veronica Weerbericht.
10: Het is vrij zonnig op de meeste plaatsen, alleen wat sluierwolken, een graad of 20. Morgen in het noorden wolken en lokaal wat regen. In de middag blijft het zo goed als droog, met wel wat stapelwolken. En het is dan ongeveer ook 20 graden.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van de Bonanza.
13: Met Rob en Carolien.
11: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
12: En nu.
11: Maurice Verschuren.
12: Met de

0: Kiss.
1: Radio Veronica, morgen is vroeg, morgenochtend de race van de Grand Prix Bahrein, maar dan in Maleisië gehouden. En Max Verstappen heeft vanochtend zijn eerste pole position van het Formule 1 seizoen binnengehaald. En ja, maandagochtend spelen wij weer verder met de fluisteraar. De jackpot is waard 12.200 euro, plus

0: straks fout van oud. Heb jij nog een leuke suggestie uit de jaren 80 voor een foute plaat? Geef hem maar door. Heb ik sowieso voor je binnen nu en een paar minuten. Toto met Stop Loving You. Monica.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
6: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
13: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
14: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douche gel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. Hij was de snelst in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Hadjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft de afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen en daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. Het had een feestelijke dag moeten worden voor de Irene Wüst-ijsbaan in Tilburg. Die zou vandaag opengaan voor de opening van het schaatsseizoen. Maar volgens de regionale omroep is het ijs gesmolten. En dat komt door een technisch probleem in de installatie. Het is niet duidelijk wanneer de ijsbaan alsnog open kan. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
23: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
24: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
25: Met deze week in de bonus.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Speel mee met de fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op
10: 12.200 euro.

Yeah, she worked hard for the money. Donna Summer en ook nog Toto met Don't Stop Loving, Stop Loving You. Ik maak er ineens iets heel anders van, hoor je dat? Dat komt. Ik ben een klein beetje zenuwachtig. Vandaag bestaat mijn oude middelbare school 100 jaar. En we hebben vandaag een reunie met allerlei oud-studenten en zo. En ik heb daar heel erg zin in, want ik ben een redelijk melancholisch type. Dus ik verheug me er al heel erg lang op. En vanavond een groot feest in het Willem II-stadion in Tilburg, want daar zat die school, het Theresia Lyceum. Maar herken je dit? Je kijkt uit naar zo'n dag. En wat geeft de lieve heer jou als cadeau? Een enorme koortslip. Dat je vanavond sta je met al die mensen. Je wil iedereen zien. En mensen zien dat zo'n korst op je lip van een halve centimeter. En die denken, god, dat gaat niet goed met die jongen. Dat is niet helemaal goed afgelopen. Ja. Dat heb ik dus. Dus wens me succes. En mocht je dus op het Theresia hebben gezeten en je ziet vanavond iemand met een gigantische koortslip rondlopen, dan ben ik het. Nou, dat brengt mij bij het volgende. We hadden vroeger een conrector op school en dat was de oom van Frank Boeien.

Don't You Forget About Me. Legendarische Simple Minds track bij Radio Veronica. 30 april. Don't You Forget About Me. Legendarische Simple Minds track bij Radio Veronica. 30 april zijn ze in de Ziggo Dome in Amsterdam.

0: Zegt namelijk het dit.
1: Zat te denken voor Fout van Hout. Touch Me van Samantha Fox.
2: Ja. Het
1: zou geweldig zijn als je die gaat draaien. Tijdje geleden dat we die gehoord hebben.
3: Fout van Hout.
0: Erik, dankjewel.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus ga.

0: geboren. Plus, leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Veronica Weerbericht.
3: Het is redelijk zonnig, op de meeste plaatsen alleen wat sluierwolken. Een graad of 20 is het. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. In de middag blijft het zo goed als droog met stapelwolken en 18 tot 21 graden.
4: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
4: Maurice Verschuren.
3: Met

Sheila E. The Glamour is Life. Ze was met de E-Train nog in de Oosterpoort in Groningen afgelopen april. En heb jij het album van Prince al gecheckt? Dat Timeless, dat is postuum uitgebracht door de Prince Estate. Met heel veel nummers uit zijn vault. En ik denk dat Prince er zelf, ja, ik weet niet of hij dat allemaal goed had gevonden dat het uit is gekomen. Maar dat is uitgekomen. Er staan een paar leuke dingen op, zeker voor als Prince-liefhebber. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, had er van afgebleven. Zo had hij het allemaal niet bedoeld. Dat blijft lastig. Van de andere kant, ja, het is beter postume dingen van Prince dan nooit meer Prince, toch? En kijk, het is toch wel gaaf om te weten wat hij allemaal nog in de kluis had liggen. Je kan dat checken dus, want het album is een tijdje uit.

Wauw! Earth, Wind & Fire en de goede vibes op de radio met Let's Groove. Daarvoor Fleetwood Mac en Hold Me. De jackpot van de fluisteraar, 12.200 euro. Kan van jou zijn, samen met een jaar gratis energie van energiekiezer.nl. Maandag spelen we weer verder. Dat doen we in alle programma's, de hele dag. Dus bij Gerard, bij Marissa, bij Rob, bij Wout en Frank, bij Niek. Jouw kans, heb gewoon fluisteraar naar de Veronica-app. En wie weet win je...

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: hotspots voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen en er zijn overstromingen. Eerder kwam al een man om het leven nadat zijn auto door de sterke stroming werd meegesleurd. De politie heeft in Apeldoorn een jongen van 15 op een mountainbike aangehouden die 84 km per uur kan, meldt de Stentor. De jongen wilde niet stoppen en gooide zijn fiets naar een agent toen die alsnog aan de kant werd gezet. De agent raakte gewond. Vorige week werd in Apeldoorn een fatbike onderschept die 70 kon. Kledingwinkel Zara heeft een Halloween-outfit voor kinderen uit de webshop gehaald omdat die te veel zou lijken op een outfit uit een concentratiekamp. Het pak heeft blauw-witte strepen en ziet er versleten uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. In 2014 riep de winkel een gestreept hemd met een gele ster op de borst terug. Nu Max Verstappen voor het eerst dit seizoen pole position heeft gehaald, wil hij de race morgen winnen ook, zei hij na afloop van de kwalificatie in Maleisië. Hij glunderde helemaal en is blij dat pole nu wel is gelukt. Bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton was hij. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. Morgen opnieuw een graad of 20.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
1: Speel mee met de fluisteraar. De Jack-

Ja, kijk, er kwamen een paar appjes binnen een uurtje geleden voor deze track. Onder andere als fout van oud. Dus ik denk, ik doe hem gewoon eventjes. And so it begins. Want hij blijft toch wel lekker. En hij hoort ook wel thuis in het weekend met de beste 80's. Anita Meijer en Why Tell Me Why. En daarvoor Comeback and Stay van Paul Young. Je bent welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Maurice hier met de beste 80's. Straks om 2 uur Dennis Hoebe. En vanavond om 6 uur het Radio Veronica Café met Frank van der Lende. Een heleboel gezelligheid. En af en toe komen er wat artiesten langs en zo. Die drinken dan een biertje aan de bar hier. Dat kan ik dan morgenochtend als ik weer binnenkom allemaal opruimen. Maar ja, zo gaan die dingen. Dat is allemaal met liefde en plezier. En jij bent welkom. En laat vooral even weten als er iets is uit de jaren 80 dat ik voor je kan draaien. Dat je een tijd niet gehoord hebt. Geef het maar door. Zo kreeg ik een appje binnen van Mathilda. Die zegt graag een plaat van The Smiths. This Charming Man draait nu voor jou.

0: Zouden het romantische beweegredenen zijn? Of vraagt Billy Ocean gewoon iemand om mee te delen in de extreme benzinekosten? Tegenwoordig zou dat wel de motivatie zijn. Get out of my dreams, get into my car, Billy Ocean.
1: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner. Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
2: Verschurend vergeten classic.
0: Ik neem je mee terug naar 1984. Nog voordat Manic Monday en Walk Like an Egyptian een grote hit werden, hadden de Bengals de plaat Going Down to Liverpool, geschreven door Kimberly van Katrina and the Waves. Maar de versie van de Bengals werd pas echt bekend. En dat heeft een beetje met de videoclip te maken. Daarin zien we Star Trek-legend Leonard Nimoy, oftewel Mr. Spock, die als buschauffeur de auto rondrijdt. Moet je maar eens opzoeken. Geen hele grote hit geweest.

0: Speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
15: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: audio.nl/jubi40.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Veronica Weerbericht.
5: Vrij zonnig vandaag, een graad of 20. Morgen in het noorden wolken, lokaal wel wat regen. In de middag blijft het zo goed als droog met zon en stapelwolken. En het is morgen 18 graden in het noorden en 21 in het zuiden.
6: Maurice Verschuren.
7: Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent.
6: De beste muziek aller tijden.

Oh, ik vind dit zo'n superplaat, hè? Hopelijk jij ook. The Style Council, My Ever-Changing Moods. Wat een lekkere knaller. Oh, daarvoor Bon Jovi, Living on a Prayer. Er is nieuws over Dolly Parton. Er is zoveel nieuws. Er wordt gewerkt aan een 2 uur durende live-uitzending over Dolly Parton. Eerbetoon is te zien 21 oktober op Disney+. En dan komt er ook een festival van 2 dagen aan in Nashville en in Londen volgend jaar. En dat heeft zij helemaal al zelf bedacht en gepland. En er zouden meerdere artiesten optreden. En het was de bedoeling dat het afgelopen januari zou plaatsvinden. Maar vanwege haar gezondheidsproblemen is dat toen niet doorgegaan. Maar dat gaat er dus alsnog aankomen. En bovendien op de nieuwe plaat van U2... zal ook een duet komen met Dolly Parton. En dat is het laatste nummer dat ze samen opnamen. Street of Dreams staat er natuurlijk op. Silencio is een nieuwe single. En een nummer Torn. En dat is dus samen met Dolly Parton opgenomen. En die plaat van U2 die komt uit op 13 november. We kennen niet wachten. We kennen niet wachten. Nou, tot die tijd herinner ik je even aan wat je maandag weer staat te wachten. 9 to

0: Dijk binnen zonder kloppen. Daarvoor een altijd lekkere De La Soul. Me, myself en I. En binnen zonder kloppen is ook hoe beetje. Dennis, yo, hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Zo, hè, wat een ontzettende heerlijke etens heb jij weer gedraaid.
0: Ja, ik vind dat zelf ook. Ik krijg ook goede reacties. En ja, we weten allemaal, kijk, we weten dat dit gewoon een luistercijfer kanon is. Zo, dat
1: ja, precies. En het mooie is, als je net hebt genoten bij Maurice, we gaan nog even door, hoor.
0: Zo is dat. Hoe beetje dus zometeen na twee...

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
6: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Oh. Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100.000 gevonden in een tas op een pinautomaat, meldde Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomatentas was vergeten. Bij Goes ligt een grote lading bieten op de weg. Hoe die daar terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 4 uur nodig te hebben om de weg weer bietenvrij te krijgen. Mensen die naar Bergen-op-Zoom willen, moeten omrijden. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden.
20: En dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 29 vertragingen. Dit zijn de twee opvallendste. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Daar doe je er 22 minuten langer over. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Een vertraging van 18 minuten. Voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je op de site van Flitsmeister.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
25: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
24: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
26: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.radio501.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Speel mee met de fluisteraar.
3: De jackpot staat nu op
4: 12.200 euro.

pull up to the bumper. Alles kunner Grace Jones. Ze is zangeres, ze is model, ze is actrice. Al moet ik wel zeggen, elke tegenspeler die met Grace Jones heeft gespeeld, die had wat klachten bij de regisseur. Of het nou Arnold Schwarzenegger was of Roger Moore, met wie ze in James Bond speelde. Ze hadden allemaal wel iets. Roger Moore kon bijvoorbeeld niet slapen als Grace Jones in de kleedkamer naast hem keihard metal aan het draaien was. En Arnold Schwarzenegger die heeft ooit geklaagd bij de regisseur over Grace Jones. Ja, ze is wel mooi en ze is wel stoer, maar wat mij betreft een beetje te stoer tijdens de vechtscènes. Inmiddels is Grace Jones ook een dagje ouder. Ze is onlangs 78 geworden, maar treedt nog steeds op en is nog steeds even iconisch. Een van de grote hits uit de 80's hoorde je hier, Pull Up to the Bumper. En daarvoor een duo dat werd opgericht speciaal voor Live Aid. Ze maakten een Martha Reeves en de Vandellas cover tot een geheel eigen liedje. En dat deden ze allemaal voor het Live Aid optreden. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. De beste 80's in volle gang. De zaterdagmiddag van Radio Veronica. Leuk dat je erbij bent. Bemoei je vooral met het programma via de Radio Veronica app. En als je een liedje hoort waarvan je zegt, oeh, daar heb ik wel wat mee, laat het gewoon even weten via de app. Zometeen hier de Pretenders. Don't Get Me Wrong staat voor je klaar. Eerst even lekker een luchtgitaar om je nek hangen met Neil Young.

zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6.

de versie van Mariah Carey, die het een jaar of 20 later nog een keertje opnieuw dunnetjes overdeed. Just an Illusion, Imagination bij Veronica tijdens het beste 80's weekend. Pretenders, Chrissy Hynde hoorde je daarvoor. Don't Get Me Wrong, de zaterdagmiddag in volle gang. En ik neem je mee naar Noorwegen. De band van Morgan Harket. Ja, enthousiast gedag gezegd. En een mooi rijtje hits op hun naam. Dit is er eentje van Touchy. Aha, hoor je nu bij Veronica.

0: genieten. Stuur mij net een appje vanuit de auto als je zegt... oh, deze gaat even vol aan. Heerlijk liedje, Aha en Touchy. En zo is iedereen aan het genieten van de beste ethisch bij Radio Veronica. Het hele weekend lang met zometeen onder andere muziek van Matt Bianco. Whose Side Are You On? Staat klaar en ook Golden Earring komt eraan. When the Lady Smiles.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nu bij Quantum 20% korting op alle

0: zomerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
5: Veronica Weerbericht.
6: Het is 2:30, vrij zonnig, 19 tot 21 graden vanavond. Vanavond kan er trouwens een buitje vallen. En morgen in het noorden van het land ook nog kans op wat regen. In de middag dan wisselen zon en wolken elkaar af. Wordt het 18 tot 21 graden. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 23 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Daar doe je er bijna een half uur langer over. A16 Breda Rotterdam tussen Zwijndrecht en Ridderkerk Zuid. Daar is de parallelrijbaan dicht. Doe je er 12 minuten langer over. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging. Laatste A28 Amersfoort Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Daar is de verbindingsweg dicht. Word je omgeleid en heb je een vertraging van 12 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van de Bonanza.
9: Met Rob en Carolien.
7: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
8: En nu
7: Dennis Hoebe.
8: Met de beste muziek aller tijden.
10: Dit is Veronica.
8: 80's only.

Je kunt duidelijk merken, dit nummer is gemaakt in het pre-internet tijdperk. Als je nu zou vragen, whose side are you on? Dan krijg je iemand die antwoord geeft en die zegt, ik zit op D&D's website even te kijken. Ja, whose side are you on? Lekker liedje van Matt Bianco. Golden Earring daarvoor, When the Lady Smiles. De beste 80's in volle gang. Dit is Radio Veronica. Zometeen weer tijd voor een battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. Ik moet nog even nadenken wie het gaat worden, dus...

0: Bram van der Velde die zegt via de Radio Veronica: altijd een bijzonder liedje gevonden, deze van de Stranglers, Cold and Brown. Al is het niet helemaal typisch Stranglers geluid. Ben ik met je eens, Bram. En inderdaad, een waanzinnig mooi liedje. Golden Brown hoorde je hier tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Ik zit even te kijken in de Radio Veronica app. Ik zie leuke suggesties binnenkomen voor de battle zometeen. En er is één woord dat ook ontzettend vaak binnenkomt. En dat is het woord fluisteraar. Is ook niet zo gek, want de jackpot staat op dit moment op 12.200 euro. En als je weet te ontrafelen wie de fluisteraar is, dat is die jackpot, die dikke jackpot voor jou. En dat is niet alles, want je maakt ook nog een keertje kans op een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Wel belangrijk om even de voorwaarden goed te checken via radioveronica.nl. Ik zie heel veel namen binnenkomen. Het idee is dat je het woord fluisteraar gewoon even appt, zonder de naam erbij die je denkt. Word je dan bijvoorbeeld maandagmorgen bij Gerard Ekdom teruggebeld in de uitzending, dan geef je het goede antwoord. En als dat het geval is, dan is die jackpot voor jou. Plus een jaar lang gratis energie. Dus niet alvast doorappen wie je denkt dat het is. Gewoon het woord fluisteraar doorsturen als je een idee hebt. En wie weet word je van de week na het weekend wel teruggebeld en mag je mee gaan spelen. Dit is NXS.
1: You might know I'll... original sin, and you might know how to play with fire.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: je holidays met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van een parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel Beste Atleten van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de derde keer op rij Europese kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje, toen won Femke Broeders-Bol voor de derde keer. En morgen speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië en bondscoach Xavi gaat zijn elftal door elkaar husselen. Sommige spelers die donderdag nog aan de aftrap verschenen tegen Griekenland krijgen rust. Dat moet wel, zei Xavi op een persconferentie, want het is al de vierde Nations League wedstrijd voor Oranje in nog geen 2 weken. Het Veronica weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden.
3: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 26 vertragingen worden er gemeld momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Daar doe je er 23 minuten langer over. Ring van Amsterdam, de A10 Amstel-Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Zeeburg. Er is een ongeluk gebeurd. 23 minuten vertraging ook. En de laatste, de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Bijna een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Je avond, groter dan groots, beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot.

En One Vision bij Veronica. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine hoorde je ook nog. Het hele weekend staat in het teken van de beste 80's. Het tijdperk dat je nog niet bij de kassa kon zeggen, kan ik ook met mijn smartwatch betalen. Stel je voor dat dat gewoon zou kunnen. Dat je gewoon terug in de tijd zou kunnen en dat je daar met je smartwatch aan de kassa staat. Ik denk dat iedereen zou denken dat je een soort alien bent. Heel veel suggesties binnen gehad, trouwens via de Radio Veronica app. Als het gaat om The Battle, twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En ik heb de suggestie van Victor van Houten eruit gehaald. Die kwam namelijk wel met een creatieve. Die zei namelijk, hey Dennis, wat dacht je van een Jimmy Somerville battle? En dan zet je één liedje van de Coming Arts tegenover een liedje van Bronski Beat. Nou, dat vind ik een goeie. Hij heeft er ook twee platen bijgezet. Waarvan hij zegt, zet die nou tegenover elkaar. Dan wordt het een leuke battle. Dankjewel voor het doorgeven, Victor. Dit gaan we doen inderdaad. En het idee is heel simpel. Ik ga je zo meteen twee fragmenten laten horen. Liedje 1 en liedje 2. En jij mag gaan bepalen als luisteraar van Radio Veronica welke van de twee de beste is. Kun je je stem uitbrengen? Gewoon even door te geven via de Radio Veronica app welke jij de leukste vindt. Liedje 1 of liedje 2. Of je noemt even de titel. En dan ga ik de stemmen tellen. En dan wordt uiteindelijk duidelijk wie de meeste stemmen heeft gekregen. En die gaat dan helemaal gedraaid worden. Ja, zo simpel kan het zijn in het leven. Let goed op.

Laat maar weten, welke van de twee vind jij de allerbeste? Kies je voor liedje 1, Don't Leave Me This Way van de Communards, of kies je voor liedje 2, Why van Bronski Beat? De battle is bij deze geopend.

Die zegt, hey Dennis, dit is pas echte muziek. Roger Waters en 501, The Pros and Cons of Hitchhiking. Je hoort ook nog Pat Benatar, Love is a Battlefield. De beste 80's in volle gang. En we zijn ook bezig met de Jimmy Summerfield Battle. Twee liedjes van Jimmy Summerfield Bands tegenover elkaar. Namelijk The Communards, Don't Leave Me This Way en Bronski Beat and Why. Battle wordt op dit moment keihard uitgevochten. Er komen veel stemmen binnen via de Radio Veronica. Ik heb meeste stemmen op dit moment voor Don't Leave Me This Way. Dus laat het even weten, welke vind jij dat er moet winnen? Een appje is zo verstuurd via de Radio Veronica app. Muziek nu van Stevie Wonder. Dit is Part-Time Lover bij Veronica.

0: helemaal weer in de belangstelling vanwege het 50-jarige jubileum van een van de meesterwerken van Stevie Wonder, namelijk Songs in the Key of Life. En omdat hij viert dat het album 50 jaar bestaat, zijn er ook vier niet eerder uitgebrachte nummers uitgekomen afgelopen maandag op een EP'tje. En die zijn allemaal zeer de moeite waard, dus Stevie Wonder is meer terug dan ooit, zou je bijna kunnen zeggen. De beste 80's zometeen hier, The Fine Young Cannibals, Good Things staat klaar. En uit de film Dirty Dancing hoor je ook Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life, hoor je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van

0: hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Veronica weerbericht.
5: Het is 4:04. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Hier en daar wel wat bewolking, 19 tot 21 graden. Vanavond kan er een buitje vallen en morgen alleen in het noorden wat kans op regen. Voor de rest is het droog met zon en stapelwolken en dan 18 tot 21 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 22 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug 20 minuten. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en het Rotterpolderplein. Ongeluk gebeurd, 25 minuten vertraging daar. En de laatste, de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Ook een ongeluk en een flinke vertraging daar, 45 minuten. Heel veel sterkte en voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
4: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
4: Dennis Hoebe.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
6: 80's.

was bij Radio Veronica tijdens het beste ethisch weekend. Jordan, good thing. En Bill Medley en Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Victor, die stelde hem samen. Twee liedjes van Jimmy Somerville tegenover elkaar. En Jimmy Somerville is een naam die je misschien niet per se misschien heel veel zegt, maar hij is wel de man achter zowel Bronski Beat als de Communards. En dat zijn precies de twee bands die tegenover elkaar staan. Don't Leave Me This Way van de Communards tegenover Bronski Beat. Why? Welke van de twee vind je het beste? Je hebt nog twee liedjes de tijd om je stem uit te brengen, maar je mag ze nog even horen.

gaat wat jou betreft deze battle winnen. Laat het snel weten. Meeste stemmen gelden. Wordt het liedje 1, Don't Leave Me This Way. Of liedje 2, Why But Keep Beats. Zometeen hoor je Europe. It's the final countdown. Eerst deze, die je niet per se heel vaak op de radio hoort, maar wel ontzettend leuk is. Nick Lowe, Have a Boy and Have a Man.

en de stemmen zijn inmiddels ook geteld. De Jimmy Somerville Battle. Twee liedjes van Jimmy Somerville bands tegenover elkaar. Namelijk The Communards, Don't Leave Me This Way en Bronski Beat en Wise. Ze mochten het met elkaar gaan uitvechten. Is ook gebeurd via de apps. Ontzettend veel binnen gehad. Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, super bedankt daarvoor. Het is uiteindelijk duidelijk geworden dat de meeste stemmen binnenkwamen voor The Communards,

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2+2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
23: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
2: Zong ik dat nou?
1: Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid tienduizenden demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. En Oranjebondscoach Xavi vindt het niet voor herhaling vatbaar. Een lange interlandbreak met 4 wedstrijden in anderhalve week tijd. Het is een experiment van de UEFA, maar Xavi vindt het wel erg veel allemaal. Hij wil terug naar een korte interlandperiode. Morgen speelt Oranje in Eindhoven de laatste wedstrijd in de reeks tegen Servië. Het Veronica Weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden.
27: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 18 vertragingen worden er gemeld momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A6, Emmeloord, Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Daar doe je er 16 minuten langer over. A15, Ridderkerk, Oostvoorne tussen het Vaanplein en Benelux. 15 minuten. En de laatste, de A27, Breda, Gorkum tussen Geertruidenberg en de Merwedebrug. Ruim een half uur vertraging daar. Heel veel sterkte als je vaststaat.
28: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
29: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
28: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
29: Ja, klinkt logisch.
30: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
32: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
33: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
34: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
2: Zong ik dat nou?
1: Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
35: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
36: Shop
3: shopper, de shopper, de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Speel mee met de fluisteraar.
10: De jackpot staat nu op
27: 12.200 euro.

gast, hè? Zo'n smooth gast. Die nou, niet heel erg rock'n'roll leefde. Tegendeel bleek waar. Marty Pello van Wet Wet Wet. Die kampte jarenlang openlijk met een heroïneverslaving. En dat was ook de reden dat de band Wet Wet Wet uiteindelijk uit elkaar viel. Ze hebben wel behoorlijk wat hits gehad. Dit was denk ik de allergrootste. Angel Eyes. Inmiddels gaat het hartstikke lekker met Marty Pello. Hij is aan toeren. Dat doet hij zowel solo als met Billy Ocean. En dat vind ik wel een leuke. Want dan krijg je namelijk 2 voor de prijs van 1. Op 1 en dezelfde avond. Zouden ze in Nederland ook moeten gaan doen. Wet Wet Wet hoorde je. En daarvoor Sanando Mantrea, ik moet er nog steeds een beetje aan wennen. Je kent hem natuurlijk vooral als Terrence Trent D'Arby, maar zo wil hij absoluut niet meer genoemd worden. Dance Little Sister hoorde je tijdens het beste ethisch weekend bij Radio Veronica. Inmiddels 4:15. En het is tijd om weer even een blik te werpen in je eigen playlist en daar dat ene liedje uit naar boven te toveren waar je al jaren fan van bent, waar je ook al jaren over roept tegen iedereen die het wel en niet wil horen, dat het echt een fantastisch nummer is, maar dat je het veel te weinig op de radio of op andere plekken hoort. En ja, dat noemen we vergeties. Enige voorwaarde is dat het liedje inderdaad uit de jaren 80 komt, gemaakt moet zijn tussen januari 1980 en 31 december 1989. En ik weet zeker, iedereen heeft zo'n liedje in zijn playlist staan. Pak dat nummer er even bij, of in ieder geval de titel daarvan en de uitvoerende artiest. Stuur dat even door via de Radio Veronica app en deel het met de rest van Nederland. Wie weet wordt het liedje dat jij hebt uitgekozen zometeen wel gedraaid. Dus de beste vergeties, daar ben ik naar op zoek. Via de Radio Veronica app, laat maar weten, kom maar door. En wie weet wordt het jouw suggestie wel. Zometeen hier de soundtrack van de laatste James Bond film met Roger Moore. Nou, vond ik een goede film hoor. En de tegenspeler van Roger Moore, die heb je vandaag al.

0: Veronica. En Duran Duran hoorde je daarvoor uit de laatste James Bond film van Roger Moore, A Few to a Kill. Intussen heel veel suggesties binnen voor de vergeties, liedjes die je bijna niet meer op de radio hoort uit de jaren 80. Wel belangrijk, Wietse. Wietse kwam namelijk met een leuke van de Hollies uit de jaren 70. Die telt dus niet mee. Michael de Pachter die zegt voor de vergeties de Ken Ken, Closest Thing to Heaven. Volgens mij uit 1984, zegt hij. Prisma, keukenmontage, dat lijkt me reclame. Maar zo heten deze mensen ineens. Ja, Rebel Yell van Billy Idol. Peter die zegt voor de 146e keer Masada met Sayang E. Stond op nummer 1 in 1980. Niemand draait hem op Veronica. Moet ik je toch even een klein beetje mee corrigeren. Want hij is nog niet zo heel lang geleden door Rob Stenders gedraaid op vrijdagavond tijdens het programma De Pub 40. Dus hij komt er wel eens voorbij. Maar ik neem hem mee in de suggesties. Bart die zegt Alexander O'Neill. What can I say to make you love me? Als vergeties. En Bauke van der Wouden die zegt Thompson Twins. Love on your side zou een goede zijn. Rini die zegt de smaak. Smuggler's Blue van Cran Fry, ex-Eagles Rini uit Roosendaal. En dan hebben we ook nog Linda. En Linda die stuurde mij een audio-appje. Wil ik toch eventjes meepakken. Even kijken wat Linda te zeggen heeft.
1: Na een flinke discussie met diverse mensen blijkt dat niemand meer I Could Never Take the Place of Your Man van Prince kent. Ik vind het echt niet kunnen. Ik hoop dat jullie daar wat aan willen doen. Alvast bedankt.
0: Ja, nou dat is echt wel eventjes een soort noodoproep inderdaad. Mensen die I could never take the...
1: Ik vind het echt niet kunnen. Ik hoop dat jullie daar wat aan willen doen. Alvast bedankt.
0: Ja, nou dat is echt wel eventjes een soort noodoproep.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niets storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niets storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277.

0: netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Veronica Weerbericht.
13: Het is 5:05, op veel plaatsen bewolkt, maar er is ook veel zon. Temperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Vanavond kan er een buitje vallen en morgen is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 21 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 19 vertragingen momenteel gemeld. Dit zijn de opvallendste. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Er is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar bijna een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 15 minuten. En de laatste de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Er is de verbindingsweg dicht. Je wordt omgeleid en je doet er ongeveer een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
15: En nu
14: Dennis Hoebe.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
15: 80's only.

Ja, James Brown. Living in America, met natuurlijk nog een verwijzing naar een van zijn allergrootste hits, I Feel Good. En gekkie was het wel hoor, Jason James Brown. Hij heeft ooit een keertje het gepresteerd. Ergens eind jaren 80 was dat om, laten we zeggen, een beetje van het padje af een verzekeringskantoor binnen te rennen met een jachtgeweer. En hij beschuldigde er iemand van dat iemand zijn privé lunchroom en badkamer zou hebben gebruikt. Nou, de politie werd gebeld toen die arriveerde. Toen vluchtte James Brown in zijn pick-up truck weg. Ontstond uiteindelijk een bizarre achtervolging. En op hoge snelheid probeerde hij de grens van Georgia naar South Carolina over te komen. Uiteindelijk moest de politie zijn banden lek schieten om hem te stoppen. En hij werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenis. Uiteindelijk heeft hij er ook 2 van uitgezeten. Ja, bijzondere man met een enorm talent zou je kunnen zeggen. Living in America hoorde je hier tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Eurythmics daarvoor, There Must Be An Angel, Playing With My Heart met op mondharmonica Stevie Wonder. Niet iedereen weet dat. Ik denk, ik meld dat toch even. Intussen komen er heel veel vergeties binnen. Rob Amoureus, die meldt zich. Die zegt, Jimmy Neil, Love Don't Live Her Anymore. Zou een goeie kunnen zijn. Even kijken, dan hebben we hier fluisteraar. Ja, dat is niet zo gek dat dat allemaal binnenkomt natuurlijk. Met zo'n jackpot. Bert, die zegt voor de vergeties, Steamhammer. Is uit mijn tijd, zegt hij, ben ik al zo oud. Is inderdaad wel een tijdje geleden. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor heel veel liedjes uit de ethische. Het is nou helemaal even al geleden. Hoi Dennis, zegt Jos. Wat dacht je van Spandau Ballet? Chan number one, groetjes van Jos. Inderdaad, een leuke. Roderick, die is het eens met de dame, dat was Linda, die zich meldde. En zei, moeten we niet eens een keertje I Could Never Take the Place of Your Man draaien. Van Prince, want er zijn mensen die hem niet meer kennen. Rob Rensen, die zegt Mattia Bazzard, die Santo. Die hoor je op zich nog wel eens voorbij komen. En Michel, die vraagt Stop That Train van Clint Eastwood aan. Ook een hele goeie. Peter moest ik even omlachen. Peter die zegt namelijk, hi Dennis, omdat het 3 oktober is. Leidens ontzet. Vind ik dat Rubberen Robbie wel een keer gedraaid kan worden. Misschien niet helemaal Veronica muziek, maar toch wel toepasselijk voor deze datum. En zo zijn er heel veel liedjes die binnenkomen via de Radio Veronica app. Wat wil jij horen? Wat is nou een absolute vergeties? Een liedje dat je veel te weinig hoort. Ik ga zo langzaam maar zeker mijn keuze maken. Een selectie. En zometeen ga je horen welke dat is. Intussen krijg je muziek van Phil Collins. You Can't Hurry Love staat klaar. Hoor je naar Outfield en Your Love bij Veronica.

Deze is misschien wel een klein tikkie beter nog. De versie van Phil Collins. You Can't Hurry Love bij Radio Veronica. Het beste ethisch weekend. We zijn op zoek naar de beste vergeties. Er zijn heel veel suggesties binnengekomen via de Radio Veronica app. Uiteindelijk heb ik de suggestie van Michael de Pachter eruit gehaald. Ik probeerde hem nog even te bellen, maar hij was even onbereikbaar. Maar hij liet wel een geweldig liedje achter als tip voor de vergeties. Hij zegt namelijk, wat dacht je van The Cane Gang en Closest Thing to Heaven? Nou, die is volgens mij al een tijdje niet meer gedraaid. Dus een goed moment om hem weer eens uit de kast te pakken en ervan te genieten.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams. Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou daarmee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen. Dit zijn de twee opvallendste. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging daar 20 minuten. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Vaanplein en Benelux door een auto met pech. Daar 18 minuten vertraging. Heel veel sterkte en voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor... Wat denk

0: Jordi met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect toestel 760 ml van maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Speel mee met de fluisteraar.
11: De jackpot staat nu op
12: 12.200 euro.

0: te gaan zingen. Er waren ooit twee mannen die toch een eigen Nederlandse variant van dit nummer maakten. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson en Pia Sadora hier bij Radio Veronica.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Ja, en Robert die zegt via de Radio Veronica, lachen, deze had ik vroeger een maxi-single van. En toen zat ik even na te denken, maxi-single. Ja, ondanks dat de vinyl een behoorlijke comeback heeft gemaakt de laatste jaren, is een maxi-single niet iets wat veel mensen nog hebben staan. En ik zat ineens te denken, ja, heel veel gadgets komen terug. Hè? Niet alleen het vinyl, maar ook cassettes. Spelers komen steeds vaker weer in de winkels te liggen. De echte cassettes, maar ook dingen die eruit zien als een cassettespeler. En blijken dan gewoon een mp3-speler of een wasspeler te zijn. En videoschermen die eruit zien als oude tv's. Ik zat te denken, zijn er eigenlijk toffe 80s gadgets te bedenken die een comeback zouden moeten maken? En dan misschien met moderne techniek erin, of juist gewoon helemaal zoals het vroeger was. Leuk om daar een keer over te filosoferen. Dus heb je daar een idee over? Laat het even weten via de Radio Veronica app. Trakteer ik je intussen op muziek van Paul Simon. You Can Call Me L. Komt er zometeen voor je aan. Ook Adam Ant ga ik draaien. Goody Two Shoes. Hoor je. En zometeen nu eerst Guns N' Roses en Patience.

0: is helemaal tof.
1: De beste muziek aller tijden.

Ze zegt, ik doe nog even een klein ommetje met deze Paul Simon. You can call me Al. En je hoort ook nog Guns N' Roses. And all you need is just a little patience. Welke ethisch gadget zou terug moeten komen in een moderne vorm of gewoon in de vorm zoals die toen ook al was? Ik zie een paar keer het woord Commodore 64 hier binnenkomen. Sascha geeft dat onder andere door. Maar ook Martin die zegt, het duurde een eeuwigheid voordat het bandje was teruggespoeld. Maar de gameplay was zo goed. Huidige gamers zijn vaak veel te ingewikkeld. Maar de gameplay is half niet zo goed als die oude spellen. En wat ik verder ook nog binnen zag komen was Jantien. En die zegt een ultieme Casio horloge, rekenmachine horloge. Want de smartwatches van tegenwoordig die zijn meteen overprikkelend. En dit zou wel een goed alternatief kunnen zijn. Ja, misschien wel even leuk om daar nog even op door te filosoferen. Leuke gadgets uit de ethisch die wat jou betreft misschien wel een comeback mogen maken. Laat het even weten via de Radio Veronica app. De beste ethisch. Met een liedje dat je niet zo heel vaak meer hoort. Behalve dan op vrijdagavond tijdens de Pump 40. Daar wil hij nog wel eens voorbij komen. En terecht ook, want hij is hartstikke leuk. Adam Ant hoor je nu en Goody Two Shoes bij Veronica.

0: Een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
3: Veronica Weerbericht. Het is 5:05, zonnige periode. En een graadje of 20. Vanavond vanuit het noorden en westen wolkenvelden. Er kan een bui vallen. Morgen in het noorden van het land ook nog kans op wat regen. Voor de rest blijft het droog. Schijnt regelmatig de zon en wordt het 18 tot 21 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 16 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar doe je er 14 minuten langer over. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Soest en Hilversum-Noord. 3 kwartier vertraging. En de laatste, de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Leidschendam. Er is een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar zo'n 16 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
4: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
5: En nu.
4: Dennis Hoebe.
5: Met de beste muziek aller tijden.
6: Dit is Veronica.
4: Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6 draaien Maurice en Dennis de beste 80's.
6: 80's.
5: Op Radio Veronica.
4: Veronica.

0: en Open Your Heart. Bart die zou graag de Ghetto Blaster terug willen hebben uit de jaren 80. En Jeroen die zegt, streamingdiensten zijn zo duur tegenwoordig. Ik zou graag de VHS-videorecorder willen terugbrengen. Ja, allemaal mogelijkheden om gadgets uit de 80's terug te halen. Ik vind het wel een goede idee op zich, ja.
1: De fluister.
0: Ja, tenzij je natuurlijk gewoon genoeg geld op je bankrekening hebt staan. Dan zijn die streamingdiensten ook geen probleem. 12.200 euro momenteel in de jackpot van De Fluisteraar. En je kunt vanaf maandagmorgen weer meespelen. En dan maak je kans op die jackpot. Dat enorme bedrag. En dat is niet alles. Want je mag ook nog kans op een jaar lang gratis energie van energiekiezer. Speel mee en check het allemaal eventjes via radioveronica.nl. Daar vind je namelijk alle informatie. Wie weet speel jij maandagmorgen bij Gerard Ekdom wel mee. En pak jij die 12.200 euro. Dat zou toch even lekker zijn, zeg. Nogmaals, radioveronica.nl.

Hasta la vista, baby. Tone Loc die bracht door natuurlijk met het nummer Wild Thing. En dat werd zo'n grote hit dat hij dacht, nou ja, dat kunstje, dat kunnen we nog wel een keer doen. En dat is aardig gelukt met deze fucking Cold Medina. Het is inmiddels bijna 5:50. De hoogste tijd om de deuren van het café langzaam maar zeker open te gooien. Het Radio Veronica Café met Frank van der Lende achter de bar. En misschien wel jouw verhalen en de muziek om lekker je zaterdagavond mee te beginnen. Dus zorg dat je de radio lekker aanhoudt. En wie weet komt jouw favoriete plaats op het ook nog wel voorbij. Berichtjes kun je in ieder geval sturen via de Radio Veronica. Frank van der Lende dus onderweg. En ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 6:00. En die komt zeker uit de 80's.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
19: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
21: Oh. Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer open huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioene op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Wordt 18 tot 21 graden.
23: Dankjewel Michiel. Goedenavond allemaal. Verkeersinformatie. Het is druk op de weg. 14 vertragingen gemeld op deze zaterdagavond. Dit zijn de drie langste A-wegen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 15 minuten extra reistijd. A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Eembrug en Hilversum-Noord. 38 minuten. En op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Leidschendam. Heel veel dammetjes. En ook nog eentje met allemaal auto's. 35 minuten file.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus. Let's
3: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Speel mee met de fluisteraar.
11: De jackpot staat nu op...
12: Ja, mooi prijs hoor. 12.200 euro.
10: Is Radio Veronica.
11: Frank van der Lende.
13: Dit is Veronica.
10: Het Radio Veronica Café.

0: begin is het halve week. New Radicals.
1: Ladies and gentlemen.
0: Good evening. You get what you give. Nou, dat is wel een beetje het idee van vanavond. Ik zit hier met heel veel fijne muziek.

0: Who do you think you are?
1: Het Radio Veronica Café.
0: Nou ja, dat dus. Dat zijn wij. Welkom allemaal. Dit is Radio Veronica. Ik ben Frank en je bent van harte welkom in het Radio Veronica Café. Echt leuk appie van Menno. Die stuurt een foto van pannenkoeken bakken. Draai maar gewoon lekkere muziek, Frankie. Zoals deze van Justin Timberlake is gewoon perfect om te bakken. Ja, dat dacht ik, hè. Zometeen Kelly Clarkson even lekker meeblaren. Bluff er ook nog achteraan aan de kust live. Ja, het was al een dag dat je naar de kust komt, toch? Ja, god. Wat een heerlijke dag. 20 graden, zonnetje op je bol. Ik krijg veel leuke appies binnen. Dank daarvoor. Ik heb ook eentje binnengekregen van François. Die stuurt een foto. Terug van Boekelo en dan zit hij op een fiets. Ja, ja, dan ben ik getriggerd. Ik wil weten wat hij daar heeft gedaan.
2: Hallo.
0: Hallo, spreek met François.
2: Jazeker.
0: Hé, wat neem je snel op als je op de fiets zit, zeg?
2: Ja, voorop is het zo, hè?
0: Ja, oh, ik zit natuurlijk gewoon in je oortjes met een kabeltje aan je telefoon. Dat is lekker, dan hebben we snel verbinding.
2: Kabeltjes? Ik hou niet van kabeltjes.
0: Oh, ja, ik draag dus nog steeds oordopjes met kabeltjes daar. Hé, wat heb je gedaan dat je op de fiets terug zit uit Boekelo?
2: De military, hè, noemen ze dat.
0: De military?
2: En dan zie je paardjes.
0: Paardjes?
2: Paardjes over een dingetje heen springen.
0: Paardjes over een ding heen springen. Ja, je stuurt nu een foto van een kanaal.
2: Ja, als je even wacht.
0: Oh ja, alles komt nu binnen. Oh, dat ziet er wel spectaculair uit, ja.
2: Ja, hartstikke leuk paardje. Kijken, een beetje drinken. Beetje gezellig zijn, een beetje drinken.
0: En is het dan nog meer drinken? Is het een officiële wedstrijd?
2: Ja.
0: Dus, nog meer drinken. Daarom ben je op de fiets natuurlijk. Wat drink je dan bij een paardenwedstrijd?
2: Rosé, wijntje.
0: Oh,
2: lekker Michelin-sterretje eten.
0: Wat een heerlijk decadent,
2: ja.
0: Zeg.
2: Ja, Michelin-sterretje eten, een beetje drinken.
0: Ja.
2: Nog meer Michelin-sterretje eten, een beetje hertenbiefstuk.
0: Nog een beetje drinken.
2: Beetje hertenbiefstuk.
0: Oh, wat goed, zeg. Ben je lam ook echt, François?
2: Nee, dat ben ik sowieso niet.
0: Een beetje jolig.
2: Nee, dan moet je toch een beetje festival pakken, zoals een Lowlands of zo.
0: Ja, dan ga je echt lekker helemaal door het geluid. Maar nu gewoon een beetje jolig, een beetje aangeschoten op de fiets.
2: Ja, en dan nog 20 kilometer naar huis fietsen.
0: Hoeveel?
2: 20 kilometer.
0: Oh, dan ben je wel weer nuchter. Als je thuis bent.
2: Ja, precies.
0: Dat is lekker.
2: Nou. Even scherp voor de vrouw.
0: Proost, liefste je vrouw. En leuk dat je even belde.
2: Ja, spreek later.
0: Doei.

0: courage.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: zakelijk 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, uit een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Goedenavond, het is precies 6:30. Er zijn nog 10 vertragingen gemeld op Flitsmeister op de A-wegen. Dit zijn de 3 langste. A1 Amersfoort-Arnhem voor Hilversum-Noord. Onderzoek naar het ongeval is nog steeds bezig. 42 minuten vertraging inmiddels. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen de Plaspoelpolder en Leidschendam komt ook door een ongeval. 26 minuten. En de laatste voor nu, de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. 16 minuten.

0: Voor alle hardlopers die dit weekend weer los zijn gegaan. Of misschien wel een reminder voor morgenochtend dat je echt nog eventjes moet. Always on the run. Lenny Kravitz uit 1991. Het was het voorjaar van 1991 en toen zag dit liedje het licht. Lekker toch? En van de 90s naar de zeros. Ik heb er eentje. Misschien ook wel lekker om even tot rust te komen.
1: Shine bright like a diamond.

0: was gewoon weer 20 graden vandaag. Hè? Zonnetje op je kop, heerlijk. Tot en met woensdag en dan keert het om en dan is het eindelijk herfst.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Lekker. Ja, weerbericht is natuurlijk wel belangrijk voor als je straks naar buiten wandelt. Ik zal nu even actueren, even kijken wat de temperatuur is. Ja, 19 graden nog hoor. Ja, heerlijk. Het blijft nog wel tot een uurtje of 11, 12 lekker weer. 16 tot 17 graden. Jasje mee naar de kroeg. Dat hoop ik wel dat je dat hebt inderdaad. Ja, die kroegsfeer die zit er lekker in hoor. Ik dacht, pak er even een stukje gezelligheid bij. Menno is nog steeds pannenkoek aan het bakken. En die zit er heel lekker aan, in. Die gaat ook goed op alle muziek die voorbij komt. René Moemen was even mantelzorger voor zijn moeder. Nu is hij weer lekker actief aan het luisteren. Krijgt veel verzoekjes binnen. Daar ga ik zo meteen even naar kijken. Want ja, je kan natuurlijk ook wat draaien. Dat is wel het leuke van een radioprogramma. En zeker van een kroeg. Dat ik ook gewoon verzoekjes aannem hoor. Stuur ze door via de app van Radio Veronica. Voordat ik daar naartoe ga, krijg ik nog een appje over horeca gesproken. Van Lisanne, die zegt, we zijn gewoon nog aan het werk hoor. Draait altijd door hier in de kroeg. Terwijl iedereen lekker aan de wijn zit, staan wij hier de glazen vol te gooien. Maar goed, met dit weer, nou daar gaan we weer. En een beetje muziek aan, is het prima te doen. Ja, ik hoop dat het fijne muziek is. Ik zal niet te lang ouwe hoeren, anders denken ook al die bezoekers in het café, wat gebeurt daar allemaal? Zit iemand door de speakers heen te tetteren en we willen gewoon muziek horen. Dan ga ik snel naar de muziek. Ja, Alba stuurde een berichtje, die zei van Frank, kan je alsjeblieft uit 1994 Big Mountain draaien? Met Baby I Love You Way. Dat is dan wel een cover van Peter Frampton. Ja, dat was ergens in de 70s. Dus we blijven op die 90s zero-strijderijen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
2: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Daalt de prijs van je TUI-Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: Premier Padel in Rotterdam.

0: naar canalplus.nl.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Hey, koopjesjager.
5: Ja, jij?
4: Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert.
5: Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het Veronica weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
11: Dankjewel Michiel. Verkeersinformatie. 7 vertragingen nog gemeld. Dit zijn de 3 langste. A1 Amersfoort-Amsterdam voor Hilversum-Noord, 46 minuten, dat is de allerlangste. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Leidschendam, 15 minuten vertraging in de A76. Geleen-Keulen voor Duitsland, 13 minuten extra reistijd. Zometeen hoor je deze. Blijf luisteren.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
13: Is Radio Veronica.
14: Frank van der Lende.
15: Dit is Veronica.
13: Het Radio Veronica Café.

0: hit.
1: Leuk voor de hoor, voor Josse de Lange.
0: School opnieuw een hit in 2026. Nou, mooi. So incredible. Nou, dat ben jij ook als je nu aan het luisteren bent.

een paar pilsjes in je mik? Of ben je gewoon heel rustig, helemaal niks aan het doen? En denk je van, nou, ik kom thuis, ik zet even de radio aan. Even aarden. En dan kan ik er weer tegenaan. Ja, ik krijg een leuke appje ook van... van Michiel, die zegt... Frank, ik zit op de zaterdagavond gewoon in een bouwmarkt. Kraan van de keuken kapot. Dus daar zit je dan om 7:30 tussen de kit en de schroevendraaiers. Ik had mijn avond anders ook wel voorgesteld. Ook wel anders voorgesteld. Ja, ik ook, man. Sterkte. Het is het Radio Veronica Café, waar ik fijne muziek draai. Voornamelijk uit de 90's en de zero's. Dus als je nog een duit in het zakje wil doen, zoals Tineke, die zegt... misschien Lean On, Major Lazer. Ja, dat is wel een goede danser. Ik had zelf al Calvin Harris en Dua Lipa meegenomen voor zometeen. En One Kiss. Toch een beetje liefde op de zaterdagavond. En ik kreeg ook een leuk appie van, even de naam kwijt... over een bijzondere dag vandaag. En dat heeft alles te maken met gezelligheid en café. Nou, dan weet je het wel. Blijf lekker luisteren. Eerst alle ruimte voor het kinderkoor.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg.
0: Met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!
2: Veronica.

0: Een beetje toontje draaien. Of gewoon een kusje op de wangen, kan natuurlijk ook. Calvin Harris samen met Dua Lipa en One Kiss. Ah, misschien ga je vanavond nog wel door, toch? Dat zou gezellig zijn. Het is 7:15 geweest.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Ja hoor, welkom iedereen. Fijn dat je erbij bent. Ik krijg heel veel leuke appjes binnen. En een daarvan is een leuk berichtje van Dave. Dave Tilsen, die stuurt een bericht. En hij zegt, ja, Dave, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Hallo, jij zit in Stichting De Bruine Kroeg. En jij hebt vandaag een hele bijzondere dag gehad. Want het is de dag van De Bruine Kroeg. Die hebben jullie zelf in het leven geroepen. En er is ook nog een kroegenparade. Vertel.
2: Ja, we hebben vanmorgen de dag van De Bruine Kroeg geopend. Een fantastisch initiatief dat al 5 jaar plaatsvindt in Amsterdam. En waar we dit jaar voor het eerst landelijk zijn gegaan. Dus De Bruine Kroeg die heeft vandaag extra de deuren extra wagenwijd openstaan.
0: En wat houdt het dan in als die extra openstaan, die Bruine Kroegdeuren?
2: Ja, De Bruine Kroeg is eigenlijk altijd al een plek waar iedereen welkom is en waar iedereen elkaar ontmoet. Die er fantastisch uitziet. De huiskamer van de buurt, waar een kastelein, de eigenaar staat die de mensen met elkaar verbindt. Maar vandaag is dat nog extra. Er zijn verschillende activiteiten te doen. En het gaat eigenlijk om veel aandacht te geven aan die Bruine Kroeg, die toch iets heel moois is in onze samenleving.
0: Ja, en die wel een beetje verdwijnt ook, toch? In het straatbeeld. De echte klassieke Bruine Kroeg.
2: Ja, je ziet dat de Bruine Kroegen verdwijnen. Tegelijkertijd zie je ook positieve signalen. Hè? Dus je ziet ook dat jongeren eigenlijk steeds meer de Bruine Kroeg weer weten te vinden.
0: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk positief. En met eigenlijk deze positieve dag, feestdag zou je het kunnen noemen.
0: Ja, zeker.
2: Willen we vooral mensen ook weer terug de Bruine Kroeg in krijgen.
0: Ja, begrijp ik.
2: Gewoon zoals het altijd al was. Ja.
0: Zoals het hoort, hè? Dat is gewoon inderdaad een tweede huiskamer. Je zei het al. Wat vind jij het alles?
2: Precies.
0: Want je hebt twee verschillende types mensen volgens mij. Je hebt echte dansers en die gaan zeker als ze nog wat jonger waren, naar de club of zo en naar de disco. En je hebt kroegmensen. In welke hoek zit jij? Aan welke kant zit jij?
2: Ja, beide hebben iets leuks. Dansen vind ik erg leuk. Maar wat je in een kroeg ziet is dat je eigenlijk altijd wel welkom voelt als je in een goede kroeg komt. En dat zelfs als je er nieuw bent, dat je gelijk een praatje hebt dat met de vaste stamgasten. En dat je ook weer andere perspectieven hoort en ziet. En dat vind ik heel erg leuk aan de kroeg.
0: En wat maakt een goede kroeg dan een goede kroeg?
2: Ja, voor mij is dat echt dat menselijke contact. Ik hoorde laatst een interessante quote. Mensen vergeten wat je zegt, mensen vergeten wat je doet, maar mensen vergeten niet hoe je ze laat voelen.
0: Ja.
2: En dat heb je als je in een Bruine Kroeg komt, in een goede Bruine Kroeg, dan voel je verbonden met de mensen om je heen.
0: De gastvrijheid, gewoon sowieso van de kastelein wat je zegt, maar ook van de stamgasten. Het publiek wat er komt, dat maakt natuurlijk een kroeg. Dat maakt het eigenlijk ook weer niet zo heel veel uit waar je zit. Tuurlijk, helpt goed licht en helpt lekker bier. Maar als het gewoon, de gastvrijheid is natuurlijk het allerbelangrijkste.
2: Ja,
0: exact. Jij komt net de kroeg even uitgelopen om met mij te bellen. Wat is het plan voor vanavond?
2: Ja, we zijn nu in Rotterdam. Dus we hebben de dag van de Bruine Kroeg. Dat is een landelijk initiatief.
0: Ja.
2: Dus dat alle kroegen in het land hun deuren extra openzetten. En we hebben twee, dat zou je de feestdag kunnen noemen.
0: Ja.
2: En we hebben twee feesten. Dus dat is in Amsterdam en Rotterdam. Vandaag is dat in Rotterdam, de kroegenparade. En ik kwam net café De Vijgenboom, Tapperij De Vijgenboom uit en Melief Bender. Dus daar gaan we vanavond Rotterdam onveilig maken. En morgen hebben wij de kroegenparade in Amsterdam. Daar hebben zich al heel veel mensen voor aangemeld. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan kan dat morgen nog.
0: Kijk, als je geïnspireerd bent geraakt door dit gesprek, dan kan je morgen gewoon meedoen in Amsterdam. De kroegenparade. Lekker, heel leuk.
2: De kroegenparade.
0: Leuk. Dave, mag je een hele fijne avond wensen en proost, hè?
2: Heel erg bedankt, fijne avond.
0: Hoi.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a what?
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

Waar je naar luistert, er zijn nog 3 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn ze. A1 Amersfoort Amsterdam voor Hilversum Noord. Komt door een ongeval. 38 minuten extra reistijd. Ook een lange file op de A12 Utrecht-Den Haag voor Nootdorp. Ook door een ongeval. 37 minuten. En op de

0: Come Along, lekker toch, in de mix samen met Rhythm is a Dancer. Nicolette vroeg hem aan, snap. Rhythm is a Dancer. Fijn dat je luistert dus. En er mag gedanst worden. Het is na 7:30, hè. Dan gaan de stoelen aan de kant hier in het Radio Veronica Café. En dan gaat de muziek een beetje omhoog. Ja hoor, het is gezellig. Ik krijg heel veel appjes binnen. Fred Zuiver meldt zich, draai zo eventjes deze van die. En Leon Kortenbach, die was op Rodos. Tuurlijk, Leon zit altijd op Rodos. Die vraagt ook plaatjes aan. Ik zet ze er even bij hoor. De jukebox is bijna helemaal gevuld, maar ik heb ruimte voor één nog. En ik kreeg dan wel een interessant appje van Marco. En ik dacht, ja, we gaan hem toch even terugbellen. Want ik weet niet wat hij nou precies wil. Marco zegt, ik mis jouw poep- en plasmopjes een beetje. Ben je eindelijk volwassen geworden? Ja, ik ben heel benieuwd wat hij nou precies mee bedoelt. Moet je wel opnemen natuurlijk.
1: Ja, kom hier, gast.
0: Ja, Marco, hallo, met Frank spreek je.
1: Ja, met wie?
0: Met Frank van Radio Veronica.
1: Oh, oké, okay. Sorry, ik dacht dat ik gebeld werd door een of andere energiemaatschappij. Sorry, man.
0: Oei. Ja, wat moet je, gast? Zo nam je op.
1: Ja, sorry, ja, ik was een beetje agressief inderdaad.
0: Hoe
1: sorry
0: komt dat?
1: Daarvoor.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, daar kijk ik ook niet van. In een vocal gelokt te worden of zo,
0: nee,
1: weet je wel.
0: Nee. Maar gebeurt het je vaak dan dat je wordt gebeld anoniem door...
1: Ik ben er wel heel erg cautious. Zeker met die phishing-e-mails en zo. Dat probeer ik allemaal te verwijderen. En soms trap je er wel eens een keer eentje misschien.
0: Ja, en gaat het
1: maar
0: wel...
1: Dit was ook weer zo'n momentje van, nee ja. Man, jullie gaan me niet pakken, man. Ik was nou in een bepaalde staat van, ik ga jou nou even aanspreken, weet je wel.
0: Ik merk het, ja. Ja, want jij dacht, het is natuurlijk zaterdagavond, wie belt mij nou op dit tijdstip?
1: Maar ik ben het,
0: want jij stuurt mij appjes en ik dacht, ik bel jou even, want misschien kan jij toevoegen hetgene wat je mist bij mij. Jij zegt, ik mis jouw poep- en plasmopjes een beetje, Frank. Ben je dan eindelijk volwassen geworden? Dus ik dacht, misschien kan jij...
1: Ja, hij heeft wel een tijdje gehad dat hij een beetje, dat hij daar rond die middagshow zat, van 4 tot 6.
0: Ja.
1: Samen met Eva Koreman, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: Dat hij wel een beetje,
0: word je een beetje
1: dat
0: flauw?
1: Een beetje blijven hangen bij mij, zeg maar.
0: Ja. Maar ja, ben je blij dat...
1: Ik ken hem ook van daarvoor, hoor. Dat hij in de nacht shows zat. Ja. Toen was hij heel anders, zeg maar.
0: Oh, echt? Ja, was hij veranderd, inderdaad?
1: Hij is wel echt, daarna een beetje mild geworden. Want hij was vroeger echt wel een beetje hard rock-achtig. Een beetje die kant. En daarna is hij een beetje soft geworden. Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij nou weer een beetje zijn eigen weg aan het vinden is.
0: Ja, maar hoor je dat wel terug inderdaad?
1: Een beetje zoekende.
0: Ja,
1: dat weet ik nog niet. Ik heb net radio pas aangezet.
0: Nou, zegt hij is eindelijk een beetje...
1: Sorry dat ik al zo appje stuur en dat ik hem dan...
0: Nee, is leuk. Ja. Ik vind het helemaal leuk. Daarom dachten we...
1: Ik vind het leuk om daaraan herinnerd te worden.
0: Nee, hoezo? Hij vindt het helemaal niet erg, hoor. Maar ik was benieuwd of je het dus miste, of want je stuurt ook erachteraan, ben je eindelijk volwassen geworden? Dus je vindt eigenlijk nu dat het weer goed gaat met hem?
1: Ik hoop gewoon dat hij zijn eigen oude Frank van der Linden weer terug gaat vinden van de nachtradio, zeg maar. Dat was echt zijn beste tijd, vond ik.
0: Dat is leuk. Dat zal ik al allemaal aan doorgeven. Wil je nog iets anders? Want daarvoor belde hij eigenlijk. Ik mis jouw poep- en plasmopjes een beetje. Ik dacht, misschien wil jij dat dus toevoegen dan? Een gek mopje over poep en plas. Of dat miste je?
1: Nee,
0: dat wil je eigenlijk dus niet. Nee. Wil je nog iets anders meegeven
1: dat
0: aan
1: niet,
0: hem?
1: Maar dat was in die tijd wel erg te sprake. Niet alleen via mij, maar dat ook andere mensen daarover begonnen te hebben en zo.
0: Ja.
1: En dat was vaak ook rond etenstijd en zo. Dat was dus tussen 4 en 6.
0: Een beetje kinderachtig was hij eigenlijk.
1: Hij was een beetje kinderachtig, ja, inderdaad. Ja. Maar ik hoop dat hij nou een beetje weer weg heeft gevonden daarin.
0: Ik spreek hem natuurlijk vaak en het gaat een stuk beter met hem. En hij is natuurlijk ook wat ouder, hè? 2 kinderen gekregen, 37. Noem op.
1: Okay, mooi.
0: Is er nog iets wat je aan hem wil meegeven?
1: Ik ga luisteren en ik ga hem opnieuw beoordelen. En dan laat ik mijn mening wel achter. Goed.
0: Dan zal hij blij mee zijn. Ja, zeker. Vind ik heel leuk.
1: Nee. Oké.
0: Okay. Nou, dankjewel voor je appie en tot later, Marco.
1: See you later.
0: Hoi.
1: Doei doei.
2: Frank van der Linden.
3: Give the man a big shout. Go.
4: Frank of Veronica.
5: Dit is Veronica.
0: Zal hij er al achter zijn?

0: En I Kissed the Girl. Daarvoor eerder dit uur ook al One Kiss. God, dat gaat maar. Dat wordt, want het gaat maar over kussen de hele tijd. Ja, niks meer van Marco gehoord. Ik krijg wel heel veel leuke appjes. Dank daarvoor. Dank daarvoor. Wat gezeur van die Marco. Linda zegt: je bent mijn topper, mooie, lieve Frank. Nou, dankjewel. Heel erg bedankt. Ik krijg ook nog een leuk appje met een verzoekje van Carina. Dan bel ik even terug. Hallo. Carina. Carina, wat ben jij nou?
1: Hoi, ja.
0: Ah, ja, hoi.
1: Nou hoor ik wat. Ja.
0: Ik denk, ik ga me gek doen, misschien valt het erop. Wat was je aan het doen?
1: Nou, ik weet niet, ik denk mijn oortjes nog in zaten of zo.
0: Ah, want beneden. Ik hoorde
1: die liggen
0: als...
1: beneden.
0: Oh, je was een film aan het kijken. Iemand is een film aan het kijken beneden of zo. Zo klonk het.
1: Oh, dat zou best kunnen. De tv zat aan beneden. Ja. Nou, dan hoor je die. Ja, ja, ja, ja. Oh, daar heb ik dit. Dat heb ik nooit meegemaakt.
0: En waar zit jij dan? Jij zit boven.
1: Ik zit helemaal boven op zolder. Ja, in Maatval, jij hè?
0: Oh, tuurlijk. Oh, je bent aan het keramieken.
1: Ja, heel
0: en jij
1: goed.
0: Gaat naar Corfu maandag.
1: Ik ga naar Corfu, ja.
0: En je wil een plaatje graag horen, een zomers plaatje. Ja, ik had bedacht om af te sluiten met Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. En dan zeg jij...
1: Zeg maar helemaal niet.
0: Nou, misschien als je het hoort...
1: Oh, zie, dit is goed.
0: Ja, vind je deze wel leuk? Dat gaat zo dus, hè?
1: Ik vind hem prima. Ja, die is leuk.
0: Ja, vind je die leuk?
1: Ja, die vind ik leuk.
0: Oké. Dan ga ik die voor je draaien. En dan kan je lekker gaan dansen op Corfu. Met wie ga je?
1: Ik kom met mijn man. En met Jacco.
0: En wat gaan Carina en Jacco doen op Corfu?
1: Weet ik van, hè? Even een rondreisje daar, geen idee. Zo'n rondrijd op het eiland.
0: Ja, ik, precies.
1: Gewoon lekker zwemmen.
0: Oezootje erbij?
1: Ja, die dus.
0: Ja. En lekker. Nog een beetje hangen. En fijne muziek. Misschien draaien ze daar ook wel een lekker dansplaatje.
1: Oh, ik hoop het. Ik hou van dansen. Dus mooi, dat komt helemaal goed.
0: Ik ga voor je draaien. Hele fijne avond.
1: Dankjewel, gezellig.
0: Doei.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34.95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg
3: dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweerden vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk, het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het Veronica weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook is jouw kans op heel veel geld.

0: kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Vlieg

0: nu in maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet aan relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat er maar. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Het slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland en hadden ze recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
22: Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
23: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
26: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
27: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
29: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
30: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
31: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa.
2: Veronica.
4: Take that, take that, take that.

0: Nieuwewet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires. Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a word! And give you a word!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Dit is Veronica.
0: Nou?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
11: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
10: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
11: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
19: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 10 uur.
26: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachten zouden FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. En vogelaars in ons land hebben de hele dag omhoog gekeken. Ze telden alle overvliegende trekvogels die onderweg zijn naar warmere gebieden. Het waren er 500.000. Trekvogels hebben het al een tijdje erg zwaar. Het worden er steeds minder door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het Veronica Weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is trakteerd.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
26: Ja.
9: En nu?
26: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
26: Ja.
9: Welk bedrijf?
26: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
26: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
26: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
27: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
29: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
30: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
31: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
32: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
31: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
32: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
24: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: Toyota.nl/Yubi40.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.

0: Radio Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal tof.
2: De beste muziek aller tijden.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty,

0: Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
8: Het is L Smart Shopping Weekend bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
10: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
17: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws.
21: Het is 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden. Maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
24: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
25: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
24: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
26: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
27: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
30: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
31: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
32: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
33: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
34: Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
35: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
36: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
35: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
36: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal+. Ga naar canalplus.nl.

0: een bekende Nederlander. Met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leed u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
6: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
7: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
5: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
8: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
5: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
8: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken... Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken...

0: niet slim op energiekiezer.nl.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen.

maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Nu bij iMovie.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: U-Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 12 uur.
25: Goedenacht, ik ben Alissa Ippen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Koolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Koolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er geldt code rood voor uitzonderlijk noodweer in en rondom Barcelona. Er valt zoveel regen dat het kan zorgen voor zware overstromingen. Theaters en bioscopen zijn dicht. Spanje kampt na een snikhete zomer al dagen met harde wind en heel veel regen. In het oosten van het land zijn overstromingen en zelfs aardverschuivingen gemeld. Het Veronica weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en dat koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Ipe. Amerika heeft twee Iraanse diplomaten het land uitgezet. Ze waren in New York voor de VN-top en besloten langer te blijven dan de bedoeling was. De VS had ze maandag al gevraagd om het land te verlaten, maar dat deden ze niet. Vrijdag bleken ze namelijk nog steeds in Amerika te zijn. Inmiddels zijn de twee diplomaten alsnog vertrokken. De 34-jarige Amsterdammer, die gisternacht werd doodgeschoten voor een café in Amsterdam-Zuid, is misschien neergeschoten vanwege een langlopende ruzie. Dat zegt het Parool. Volgens de krant ging het mogelijk over geld. Er is inmiddels een 32-jarige verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij degene is die schoot. Een belangrijk lid van de criminele hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt. Volgens een internationaal persbureau gebeurde dat eerder deze week in Jordanië en helpt de verdachte mee met het opsporen van andere leden van de hackersgroep die achter grote datadiefstallen van Odido en Ticketmaster zat en ook in de systemen van de FBI kwam. En vogelspotters zijn vandaag druk geweest met het tellen van overvliegende trekvogels die op weg zijn naar warmere gebieden. Bij de jaarlijkse telling zijn 500.000 vogels gespot, 200 verschillende soorten en een paar zeldzame. Trekvogels hebben het al een tijd zwaar door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het Veronica Weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen in het noorden wat regen, verder droog met zon en stapelwolken en 18 tot 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen